Contest. Met al de nieuws rondom Diva Maria. RTL als al moment live hier is erbij. Dinsdag die eerste halve finale. Donderdag dan die tweede halve finale met Eva Maria. En zaterdag die grote ESC-finale.

Wintertest. Met al de nieuws rondom Diva Maria. RTL als al moment live hier is erbij. Dat is een dinsdag die eerste halve finale. Een donderdag dan die tweede halve finale met Eva Maria. En een zaterdag die grote ESC-finale.